0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Disco. It ain't no country club either.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Every second. Every heartbeat.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina, more music.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, every day.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day. What?

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan twee weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

0: Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Christina Nieuws.
1: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
2: Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
1: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Swerts.
4: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
1: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

Fever Dream van Alex Warren. Heb je vandaag nog een baaldag genomen? Want het wordt straks zonnig en tot 24 graden. Dus ja, dat is wel een genietdagje. En volgende week komt er nog zo wat aan. Geniet ervan. Goedemorgen, ik ben Wim Corneli. Tot 9 uur.

Phil Collins en Two Hearts. Straks hier bij Christina nog een boodschap van Gustaaf met betrekking tot het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En we hebben de volgende stap van Macklemore in zijn strijd voor Palestina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Sienna Spyro en Material Lover was dat hier op vrijdagochtend bij Christina. Jawel, het weekend staat voor de deur. Wat zijn jouw weekendplannen? Stuur het even door. info@christina.be.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Nadine en Man I Need. Men zegt het, ik wil zeggen dat de band tussen een mens en zijn huisdier soms heel sterk is. En zeker met honden is dat zo. Het is nog eens bewezen. Slechts enkele dagen na de dood van de Noorse prinses Astrid is nu ook haar trouwe viervoeter overleden. Och, arme dat beestje.

zo iemand die alles duidelijk zegt wat hij wil, dat kan handig zijn natuurlijk, hè? Dan kan je ook niet mispakken. Voilà. Goed, deze is eentje om heel vrolijk te worden op een vrijdagochtend als je het mij vraagt. Dit zijn Robert Palmer en UB40 samen.

Doe maar, en pa, af en toe dan moeten we zo eens in ons ogen wrijven of in ons oren kutteren. Ja, dat wou ik zeggen. Als ze de nieuwe tv-programma's zien in Duitsland, gaan ze weer een stapje verder. Een nieuwe datingshow, daar draait de regels om. Eerst gaan ze samen met elkaar naar bed en daarna pas gaan ze elkaar leren kennen. Voilà, is dat niet standaard zo op Tinder?

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
3: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
2: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor hier bij Christina op vrijdagochtend, terwijl we vandaag samen aftellen richting dat weekend. Wordt het ook nog eens lekker weer, dus kan wel eens een feestdagje worden en wij sturen daarbij de fijnste muziek jouw richting uit, als dat niet goed is. Straks hebben we het hier nog over U2, want die hebben nog iets heel vreemds gedaan met Dolly Parton op haar einde. Jawel, en nu zijn ze er een klein beetje van ontregeld. Laten we het zo zeggen. Dit is A Flock of Seagulls nu bij Christina. The more you live, the more you love.

0: young.
1: In het hoofd kan het wel, hè? Forever young, dat heb je zelf wat in de hand. Goed, er is al veel gezegd en geschreven over het Songfestival voor volgend jaar. We weten ondertussen dat België ook iemand stuurt. Gustaaf die heeft ermee te doen, zegt hij in een interview. Hij zegt dat is geen cadeau moeten gaan in deze sfeer nu. Hier is Gwen Stefani.

Do It van de Pointer Sisters. Dat dacht onze Macklemore waarschijnlijk ook toen hij het gelanceerd heeft. Free Palestine Tour, dat is wat er aankomt van de man. Hij zegt, al die ophef rond Ed Sheeran, apolitiek blijven tijdens een genocide, dat werkt niet, zegt hij.

Wet, wet, wet. Love is all around. Het kan wel even schrikken worden voor de fans van U2 als ze naar de nieuwe plaat van de mannen gaan luisteren. Want Dolly Parton zit ermee in. Postuum gaan ze daarin horen. Ze was blijkbaar al ziek toen ze het nummer opnam. Bono zegt zelf, ik kan er niet naar luisteren. Zo.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: George Ezra en Shotgun zit erop voor mij voor vandaag. Geniet van de toch wel hogere temperatuur vandaag, het zonnetje. Misschien kan je het terrasje doen als je op het juiste moment gaat buiten zitten. Maak er ook een fijn weekend van en graag tot maandag.
1: Voor

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
2: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen op dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
1: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
3: Christina.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
1: Callegato.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De KLJ van Putten organiseert de 25e editie van hun Spaghetti-dag op zondag 27 september. Je bent welkom tussen 11 uur en 20 uur in de parochiezaal van Putten. Kom proeven van overheerlijke spaghetti bolognese, crocs, koude schotel of het gijsje, het exclusieve spaghetti-ijsje. Je kan ook meeneemsaus bestellen voor thuis. Meer info bij de KLJ van Putten.
0: Christina.

0: Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
3: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
5: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
3: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
2: Every second.
6: Christina.
7: Yo!

If you wanna be my lover, ja, wie wou toen niet ja zeggen tegen al die mooie dames, de Spice Girls, waren dit uit 1996 met een van hun grote hits. Of was het wel de grootste, Wannabe, I Wanna Be Your Lover. Goedemorgen, dit is The Cutting Crew.

elke weekdag als ik een programma presenteer tussen 10 en 11. Zoals nu, dat ik er de gewoonte van maak toch wel eens één belangrijke activiteit uit de regio wat meer aandacht te geven om hen wat mediagewijs te ondersteunen, doen we zo meteen met de Kylie Putte Spaghetti Dag.

Sorry Papi, een zomerritje voor dit jaar. Aanstaande zondag, en daar zijn we 27 september, dan organiseert de KLJ van Putten hun jaarlijkse spaghetti-dag. Tussen 11 en 20 uur in de parochiezaal van Putten. En natuurlijk zijn er alweer lekkere spaghetti's verkrijgbaar. Maar ook croque monsieur, madame, Hawaii, een lekker ijsje. En je kan ook een meeneemsausje, een meeneemspaghetti-saus vooraf bestellen.

Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Dansen gaan we niet doen, maar ik kan misschien toch wel even vooruitblikken wat je nog allemaal te verwachten krijgt bij ons hier tussen nu en 11 uur. Dat zijn de Eurythmics, dat zijn de Two Brothers on the Fourth Floor. Gers Pardoel met zijn Senna Spyro. Laura, het is Loro zometeen, maar is deze de klassieker van Queen.

0: Supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt in de Crocky Cup tegen Eerste Kloster KV Kortrijk op zaterdag 26 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist. Bestel tijdig je tickets via kskheist.be. Er is ook een schitterende VIP-formule door Ember.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

Gemma Spyro was dit met Great Expectation. En deze man die wordt wel eens wakker, soms zowel ja, in het wilde weg, in de ochtend rond een uur of vijf. Wel, die man die noemt Gers Pardoel.

Chicago met Max McKnown waren dit met Take Me Back. Mijn aandeel voor deze vrijdag op de radio zit er helemaal op als u er zin in heeft. Morgen 9 ben ik er terug. En zometeen is het lunchen met Wim.

0: Christina Nieuws.
1: De Vlaamse regering zit sinds een uur in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependaele zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latrey.
2: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
1: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek 27 miljoen euro. Zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
3: Christina.

The One and Only van Chesney Hawks. Het werd geschreven door Nick Kershaw, maar was oorspronkelijk helemaal niet voor Chesney Hawks bedoeld. Het nummer lag eigenlijk op een stapel afgekeurde demo's. Maar toen Chesney en zijn papa, ook een bekende muzikant, vooral uit de jaren 60, door de demo's heen luisterde, toen zette Chesney eigenhandig een sterretje achter het nummer op het cassettebandje, omdat hij wist, dit wordt een hit. En gelijk heeft hij gekregen. Goedemorgen, welkom in een nieuwe lunchbreak. En het is die van de vrijdag, altijd een leuke om te doen. Welkom!

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Taylor Swift en Brandon Urie met Me bij Christina. En de zomer, die lijkt nog niet helemaal bereid om plaats te maken voor de herfst. Want de komende dagen gebeurt er iets met de temperaturen dat je eind september niet ieder jaar op deze manier ziet. Vooral in bepaalde delen van het land kan het plots behoorlijk warm worden. Zelfs na het weekend lijkt de temperatuur nog een versnelling hoger te kunnen schakelen. De korte broek hoeft dus mogelijk nog niet helemaal achteraan in de kast. Corner.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Christina.

New Wave Band, die toch wel wat hitparadewerk heeft afgeleverd in de jaren 80. Heaven 17 met Temptation. Oprichters van de band, die stonden eigenlijk aan de wieg van de bekende band, The Human League. U zeker en vast niet onbekend. Maar na ruzies over de muzikale koers stapten ze in 1980 op. Dit is Polar Kreis 18, Align.

Paula Kreis, 18, met Alain Alain. En Bernard Dormal, dat is de voormalige partner van Brigitte Bardot, die is niet te spreken over een veiling van de persoonlijke spullen van de in 2025 overleden actrice. Er zou zelfs ondergoed onder de hamer gaan. Schandalig om haar op deze manier kaal te plukken, al dus de man. Hij is de vierde en laatste echtgenoot van Bardot en hij werd niet vermeld in haar testament. Omdat ze wel tijdens een ceremonie maar niet wettelijk getrouwd waren, erft hij dus niets van haar. Hij ruilde hun luxe villa in Saint-Tropez in voor een eenvoudige sociale huurwoning toen Brigitte op 28 december 2025 overleed.

Ik zou het mijn guilty pleasure kunnen noemen, maar het nummer is gewoon veel te straf om daarbij ingedeeld te worden. De Buggles uit 1979 met Video Killed the Radio Star in the Lunch Break op de vrijdagochtend bij Christina. Nu naar Noorwegen met de mannen van De Pauza. Fuck.

0: Christina, regionaal.
1: Wil jij stoppen met vapen of roken? Met de juiste begeleiding vergroot je de kans op succes. Leer vanaf dinsdag 6 oktober stoppen in 8 sessies met de hulp van een erkend tabakoloog. Telkens van 19:30 tot 21:00 in Cultuurcentrum Zwanenberg. Meer info en inschrijven kan via de website van Hij Stopt Den Berg.
0: Christina.

In het begin kon je ze nog indelen bij de boybands, maar die tijd is al lang vervlogen voor Maroon 5. Dat was One More Night. En ik weet niet of je ook de beelden hebt gezien of op het internet heeft zien passeren van David Attenborough. Er is een portret gemaakt van 11.000 pompoenen. Ik moet eerlijk toegeven, het lijkt een klein beetje op Mao Zedong. Dit is PhD, I Won't Let You Down, hun grootste hit.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
2: Tuinrama.
3: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Nummer dat hier bij ons serieus wat airplay krijgt. Jamie Miller en Baby Doll. Dat in de lunchbreak op de vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur. Dus we hebben goede vooruitzichten. Laten we ons daarbij houden. Dit is de hit van het moment. Vooral in de Verenigde Staten dan. Ella Langley en Choosin Texas.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
3: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit en heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet, wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
2: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
4: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen bespreken.
2: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort Schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
5: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
2: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
0: Every heartbeat. Christina.

Avicii en Hello Black met Wake Me Up. En je zag Avicii trouwens zelden zonder zijn achterstevoren gedraaide honkbalpet op het podium. En dat was geen strategische marketingkeuze, maar een puur praktische oplossing. Want hij legde ooit uit dat hij door de hitte op het podium en de gigantische ventilatoren die op hem gericht stonden, na elke show bizar pluizig en raar zittend haar kreeg. Om die bad hair days dus te verbergen, zet hij standaard een pet op. Vandaar dus. Dit is muziek van Black uit 1987.

0: een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: Letzgo.be. Christina.

Last Frequencies en Karine Lomax met Live It All. En zondag 4 oktober, dan is het weer zover. Dan openen honderden bedrijven in Vlaanderen en Brussel hun deuren voor jou. Tijdens de VOCA Open Bedrijvendag krijg je een unieke blik achter de schermen van ondernemingen die je misschien al kent of net nog niet. Ontdek hoe producten gemaakt worden, wie er achter de schermen aan het werk is en wat ondernemerschap vandaag echt betekent. Van innovatieve technologie tot ambachtelijk vakmanschap, van grote spelers tot lokale helden, overal valt er iets te beleven. Alleen met vrienden of met het ganse gezin. 4 oktober dus, Open Bedrijvendag. Meer informatie op de website openbedrijvendag.be.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. En een Britse reiziger die ligt onder vuur nadat ze een TikTok-video had gepost waarin ze kritiek uitte op de prijs en kwaliteit van de drankjes in een café vlakbij het Auschwitz-Birkenau-monument. De maker, bekend als Free Spirit 666, klaagde dat een aardbeien-smoothie liever en een limonade €10,36 kostte en beweerde bovendien dat de limonade een chemische smaak had die leek op Dettol. De reacties op de video, die meer dan 4 miljoen keer werd bekeken, waren overweldigend negatief. Veel gebruikers veroordeelden haar focus op consumentencomfort op een plek waar tijdens de Holocaust meer dan 1,1 miljoen mensen, voornamelijk Joden, omkwamen.

Ze hebben ons toch fantastische nummers geschonken. INXS met Beautiful Girl na de dood van Michael Hutchence. Toen weigerde de band trouwens op te geven. En na een aantal jaren met gastzangers te hebben opgetreden, waaronder Terence Trent D'Arby, gooiden ze het in 2005 over een heel bizarre boeg. Ze zochten een nieuwe frontman via een wereldwijde reality TV show genaamd Rockstar INXS. En een Canadees, J.D. Fortune, won de show. Hij nam een album met hen op, maar werd later naar verluid ontslagen met een simpele handdruk op de luchthaven van Hongkong vanwege zijn drugsgebruik.

0: Christina, regionaal.
1: De 17e Bamis-wandeltocht start op zondag 27 september tussen 7 uur en 15 uur vanuit parochiecentrum Withof in Zonderschot. U kan kiezen uit afstanden van 5 tot 33 kilometer. Langs de Heijsse Berg, de Watertoren, het Bergbos, het Hof van Riemen, het Kasteeldomein in Boeschot, de Netenvallei en het Pollepop wandelpad. Meer info op ivas.be.
2: Christina,

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina.

Ik weet niet of je de videoclip bij dit nummer ooit gezien hebt, maar ze trokken ervoor naar een actieve vulkaan, de Priknukaksigur, als ik dat maar goed uitspreek. Kallio, uit IJsland komen ze, vandaar dus. Way down we go. Ik ga je een fijn weekend toewensen. Tot de volgende dag.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
2: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
1: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
3: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
1: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken. En in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De KLJ van Putten organiseert de 25e editie van hun Spaghetti-dag op zondag 27 september. Je bent welkom tussen 11 uur en 20 uur in de parochiezaal van Putten. Kom proeven van overheerlijke spaghetti bolognese, crocs, koude schotel of het Gijsje, het exclusieve spaghetti-ijsje. Je kan ook meeneemsaus bestellen voor thuis. Meer info bij de KLJ van Putten.
2: Every heartbeat.
3: Christina.
2: Aww.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
3: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Het is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. Content creator Jonathan Medard heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medard. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
5: Christina.

1998 van Sasha en Tina Cousins, Mysterious Times. Hele goede namiddag, we zijn vertrokken voor de laatste At Work Hits van deze week. En dat betekent dat het vrijdag is. Samen richting weekend met Miles Smith, Miley Cyrus en Kid Creole en de Coconuts. Maar eerst deze nieuwe van Shinna Spiro.

Jean-Paul met Rockabye. De oorspronkelijke Sugar Babes brengen na 26 jaar weer een album uit. Kesha Buchanan, Mutia Buena en Sayo Bandoneki maakten dat gisteren op Instagram.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

het album Tango in the Night. Seven Wonders van Fleetwood Mac met de herkenbare stem uiteraard van Steve Nicks, die trouwens ook mee aan het nummer schreef. En deze samenwerking die werkte verrassend goed. The Game of Love, dit zijn Santana en Michelle Branch.

Jemmy Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Een titel die behoorlijk opvallend was, maar de boodschap van het nummer was eigenlijk verrassend braaf. Je hoeft helemaal niet snel te gaan in een relatie. En deze titel past natuurlijk perfect bij vrijdag. Alhoewel, wie nu nog achter de computer zit, zal waarschijnlijk eerst nog een paar dingen moeten afwerken voordat het echt avond is. Vanavond ga ik uit. Clouseau.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt in de Crocky Cup tegen Eerste Kloster KV Kortrijk op zaterdag 26 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist. Bestel tijdig je tickets via kskheist.be. Er is ook een schitterende VIP-formule door Ember.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

Een dromerig nummer van Alex Warren, Emerald Eyes, een mooie rustpauze midden in deze vrijdagnamiddag. We gaan het tempo terug wat opdrijven met zo dadelijk Kid Creole en The Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy komt uit de jaren 80, maar eerst langs de jaren 90 met Craig McLachlan en Mona.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
2: Go.be. Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
4: Christina.

Dr. Chai met Sola, Nooit Alleen hier bij Christina. Wij vergezellen je met de beste muziek. Always Music, met nu een stevig einde van deel 1 van At Work It's. Plastic Bertrand.

0: Christina Nieuws.
1: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christiaan van den Bussen.
2: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
1: Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort en 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
3: Christina, more music.

Hoover Funk, The Night Before, op deze prachtige nazomerse vrijdag 25 september. 25 graden op de thermometer. Nog een uurtje at Work It met onder andere Mr. Mister, Fra Lippo Lippi en Xander de Buissonnier. Maar eerst deze legendarische baslijn uit het nummer Another One Bites the Dust van Queen.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

Delamitri met Always the Last to Know. Zo dadelijk bij Christina een tophit van Miss the Mystery uit 1986. Kyrie. Maar eerst duiken we onze bangelijke 40 in. Morgen is hij er weer tussen 2 en 4. En dan hoor je dit nummer sowieso terug. Antoon met

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Ik vertelde je vorige uur al dat de Sugar Babes met een nieuw album op de proppen komen. Dit was van 20 jaar geleden Ugly. En ook U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. De plaat heet Carnaval de Luz. Op het album is naast de nieuwe single Silencio ook het in juli verschenen Street of Dreams te vinden. Het 12 liedjes tellende album eindigt met het nummer Torn en dat is een duet met de vorige maand overleden Dolly Parton. Het is Partons laatst opgenomen nummer. Ze schreef trouwens ook mee aan dat liedje. Stay.

0: Dat is zo'n liedje waar je benen soms eerder reageren dan je hersenen. Een perfecte combinatie van funk, disco en soul. Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. En dan nu iets helemaal anders. Freya Sky.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Christina, regionaal.
1: Wil jij stoppen met vapen of roken? Met de juiste begeleiding vergroot je de kans op succes. Leer vanaf dinsdag 6 oktober stoppen in 8 sessies met de hulp van een erkend tabakoloog. Telkens van 19:30 tot 21:00 in Cultuurcentrum Zwanenberg. Meer info en inschrijven kan via de website van Hijst op den Berg.
0: Christina.

0: Debbie Love met Sweet Harmony. En zo hebben we nog een kwartiertje te gaan en dan ga ik er vandoor. Almost Gone, DJ-licious en Sam.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox. Zo dadelijk is er Bart Smulders tussen 4 en 5. En ik geef nog even de bekende jarigen van vandaag mee. En dat zijn onder andere Zucchero wordt 71, Will Smith 58 en Katharina Zeta-Jones 57. Maak er een heel mooi weekend van en graag tot maandag voor een nieuwe At Work Kids.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
3: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen en voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar nou, uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
2: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegas Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.

Taylor Swift en Shake It Off. Vrijdag 25 september, daar is er dan de dag waar iedereen naar uitkijkt, die Gouden Vrijdag. Maar voor we allemaal in weekendmodus schieten, hebben we nog één ding te doen. Een uurtje goede muziek op vrijdagnamiddag hier bij Chris.

bazaar met Ooit komt er een dag. En zit jij op die dag te wachten dat je van je kinderspullen vanaf kan? Wel, daar heb ik heel goed nieuws hoor. Want het cursuscentrum organiseert opnieuw een reeks van tweedehandsbeurzen in het CC Zwanenberg. Het gaat om kinderkleding van 0 tot 16 jaar, babybenodigdheden en speelgoed. De beurzen vinden dit jaar nog plaats op 3 oktober en 12 december. Meer info vind je op de website van het cursuscentrum in Eist of op de website van het CC

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christine.

Het is al even bekend, maar hij komt naar België, naar de Afwasdoom in Antwerpen. En dat op zondag 16 mei volgend jaar. Somber en de Homewrecker tot bijna 16:30 op vrijdagnamiddag. Charlie Putt, wie kent die nog met How Long? En deze kennen we ongetwijfeld allemaal. De radio een beetje luider, het weekend komt eraan en je mag meezingen. Het mag hoor, echt waar. Jonas Born, One of Us.

Lost Frequencies en The Temper Trap met Sweet Disposition, A Moment of Love. En heb je de weerkaarten voor de komende dagen al bekeken? Het is officieel herfst, maar toch keert de zomer nog heel even terug. Het weekend wordt heel aangenaam en zelfs dinsdag en woensdag volgende week wordt het bijzonder warm met temperaturen tot een graad of 27. Als we natuurlijk deze uitschieters mogen geloven. Maar ik denk van wel hoor.

0: Christina, regionaal.
1: De 17e Banisch wandeltocht start op zondag 27 september tussen 7 uur en 15 uur vanuit parochiecentrum Withof in Zonderschot. U kan kiezen uit afstanden van 5 tot 33 kilometer. Langs de Heijsse Berg, de Watertoren, het Bergbos, het Hof van Riemen, het Kasteeldomein in Boeschot, de Netenvallei en het Pollepop wandelpad. Meer info op ivas.be.
2: Christina, more music.

waren vroeger razend populair in Australië. En ook bij ons in Europa. Een dikke, vette hit gehad. Eigenlijk een beetje een one-hit wonder. Het was 1988. Midnight Oil and the Beds Are Burning tot 4:15. Hey, goedemiddag.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Olieverversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 015 25 74 70.
2: Auto, elektro, Van Rompuy.
1: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Heist op den Berg.
3: Christina,

afgelopen zomer stond ze nog op het podium van Hest Zingt. En ze heeft de boel daar goed op gang gebracht hoor. Natalia en Rising. En zo, voor je het weet zijn we alweer een uurtje verder vrienden. Vrijdag 25 september. We zijn klaar. Bedankt om dit uurtje mee te pikken. En nu mag de knop stilaan richting weekend. Geniet nog van je avond. Maak er iets moois van. En vooral, doe eens iets waar maandag nog niemand iets van hoeft te weten. Tot de volgende onderweg. Tot maandag. Don't

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
3: We hebben inderdaad het proces verbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
2: Medaar deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
4: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
2: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell, voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Christina.

goede vrijdagavond. Choosing Texa met Ella Langley. We zitten met een probleem op deze vrijdagavond. Bart, luister maar even. We moeten nu iemand gaan kiezen voor het Eurovisie Songfestival. En wij opteren voltallig bij Christina voor Bart Smolders. Dat is de man die hier zat voor 17 uur. Bedankt Bart, tot maandag. Dit is Toy met Suspicion.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

griepvaccin voor de fitte 65-plusser nuttig, net zoals die plaat van Topic en Becky G met Sorry Papi. Hier is je spuitje voor het weekend. Dit is Dermot Kennedy.

0: Letsgo ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Christina.
2: On a

Boston met Stella Lefty. En we keken deze week toch ook al naar de Vlaamse actiefilm Paradise. Er wordt wel wat gevochten. Gaan we ook maar eens bekijken tijdens de zonsopgang van Simply Red.

zijn we hier om vrienden te maken met Sam Smith, Calvin Harris en Jesse Rie. I'm not here to make friends. Clouseau doet het wel, hè. Ze gaat als eerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijn Stadium. En ze gaan er een aantal andere artiesten voor uitnodigen. Zoals deze misschien wel, 2026, Jamie Miller.

0: Christina, regionaal.
1: De KLJ van Putten organiseert de 25e editie van hun Spaghetti-dag op zondag 27 september. Je bent welkom tussen 11 uur en 20 uur in de parochiezaal van Putten. Kom proeven van overheerlijke spaghetti bolognese, crocs, koude schotel of het gijsje, het exclusieve spaghetti-ijsje. Je kan ook meeneemsaus bestellen voor thuis. Meer info bij de KLJ van Putten.
2: Christina,

Is Koning Charles echt zo'n monster? Of is het gewoon de fever dream van Alex Warren uit onze hitparade? Wij hebben ons boek al wel eens onder het bed gelegd. En dat allemaal om de juiste kant van het bed te vinden. En ook te kunnen fileren met Zwanenzang, het boek van Diana's broer Charles Spencer. En wie er niet in voorkomt is Susanne Haas.

Martina, en een van de vragen die aan onze tafel werd gesteld was: wie was de artiest die vorig jaar optrad als hoofdact op Estival? Niemand kon het antwoord vinden totdat Stijn Jacob zijn smartphone bovenhaalde en Gustaaf met Because of You boven toverde. Niet die Olivia Rodrigo.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
4: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
3: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
5: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
3: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
6: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon doel is.
3: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
0: Christina.

toch niks te doen tijdens het nieuws van 18 uur, dan hebben we maar die Aldi-folder aangepast om te laten zien dat Prinses Delphine niet zomaar kunst verkoopt via een supermarkt, maar wel via een galerie, zoals dat wij de galerie hebben geopend. Van de muziek tot 19 uur nog met Nio daarnet. En nu, Teddy Swims.

droomhuwelijk. We doen het zoals Shanice. We gaan af op iedere glimlach die we tegenkomen bij onze luisteraars. En hopelijk zit er ook nog wat geld achter. Vraag het hoe dan ook toch altijd maar eens eerst even aan Babette en Maxime van dit jaar.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

Daaf was het om die Cat's Eye. Ja, de meidengroep, ze hadden het over een animal. En we hebben een beestje gevonden. Hè. In de routineuze avonturenfilm Heart of the Beast heeft Brad Pitt genoeg aan een hond. Met nu en dan een Belgische trappist. En dat zijn nu net die ingrediënten die wij nu op deze vrijdagavond hebben klaarstaan om verder te geraken. Ja, we zijn een beetje reclame aan het maken voor trappist advertising space Robbie Williams.

Duffy zegt dat perfect in 2010 al. We zeggen niet well, well, well bij die rechtszaak die gestart is in de erfenisoorlog rond Dolly Parton. Haar neef dreigt met allerlei zaken. Ook de manager van Dolly Parton is erbij betrokken. Die wil een contactverbod voor intimiderende neef. En die vraagt aan Christina dat ze toch een beetje vredelievende muziek draaien, zodat iedereen op deze vrijdagavond de liefde terugvindt. En we hebben iets gevonden wat je kan meezingen van The Sugar Hill Gang uit 1979, Rapper's Delight.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt in de Crocky Cup tegen Eerste Kloster KV Kortrijk op zaterdag 26 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist. Bestel tijdig je tickets via kskheist.be. Er is ook een schitterende VIP-formule door Ember.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd. Christina.

Jacquet Brokke, die beweegt niet alleen naar de zon van Hugel, Immanuel, Angel en Ultra Nate. Nee, van weervrouw tot actrice Jeanette Brokke duikt op als een modeagent in de soap Florentina. Ja, een beetje bizar toch, hè? How bizar, dit is OMC.

Hangt er liefde in de lucht dit weekend? We denken het wel. We gaan naar huis om het te checken samen met die Shepherd uit 2018. Wij naar huis, wij nog een plaatje afkondigen van Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Weekendgroeten van Christophe Thijssens.

0: Christina Nieuws.
1: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
2: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
1: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
3: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
1: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
4: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
1: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Wil jij stoppen met vapen of roken? Met de juiste begeleiding vergroot je de kans op succes. Leer vanaf dinsdag 6 oktober stoppen in 8 sessies met de hulp van een erkend tabakoloog. Telkens van 19:30 tot 21:00 in Cultuurcentrum Zwanenberg. Meer info en inschrijven kan via de website van Hijst op den Berg.
2: Christina, more music.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
3: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend. Sportjournalist Stijn Vlaming.
4: De opstelling van de Rode Duivels, en opvallend, kan niet alles zeggen, de voorlinie, jonge voorlinie met Gods, Moreira en de Ketelaren, toch redelijk onuitgegeven.
2: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna 1 minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
0: Christina, more music.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei me het eigenlijk heel mooi. In zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
3: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar ik stel ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
1: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
4: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
5: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
3: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
6: Christina, every day.

0: Christina Nieuws.
1: In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
2: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
1: Het gaat om een man van 20, die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig, hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Lukebakio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69ste minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachtte de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
4: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
3: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: KMO? Let'sGo ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Christina.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, every day.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.